0: leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
1: En op weg naar je werk.
2: De weg.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
0: En op weg naar je werk.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: Van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de

0: Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je in het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de Pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op www.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
4: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
6: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
4: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. De regio is wakker met Tim en Luc.
1: Morgen. Zijn we wakker vandaag? Ja, we zitten er al een dag in. In deze nieuwe week. Hasseflats. Dat zei ik vanochtend toen ik uit bed kwam.
2: Nou, weet ik niet.
1: Ja, want ik had er zin in.
2: Dat Luc, is top.
1: Heb jij er een beetje zin in?
2: Nou, ik zei geen hasseflats, maar ik ging er wel gelijk uit.
1: Jij ging even hasseflatsen.
2: Nee. Dat vertellen we maar niet op de radio.
1: Nou, dat mag wel hoor.
2: Geen probleem.
1: Oké, vandaag gezelligheid. Dadelijk lekker wat Nederlandse nummertjes om lekker te beginnen. We hebben nummers uit de 90's, we hebben nummers uit de Zero's. We gaan een lekkere muzikale dag tegemoet. Een hele goede morgen iedereen. En ik hoop dat je lekker opgestaan bent. Ja, als je niet lekker opgestaan bent, dat is dan jammer. Maar je bent nu toch wakker, dus maak er maar gewoon een hele mooie dag van.
2: Juist.
1: Luc, een beetje dagplanning. Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we horen vandaag?
2: Dagplanning, we gaan horen vandaag. Verzoeknummertje gaan we doen. Dus als je een verzoekje hebt, stuur hem vooral nu lekker door.
1: Ja.
2: Hoe jij lekker wakker wordt, stuur hem door.

0: goede platen.
1: Laten we dat maar eens even doen. Ik ga zo voor jullie draaien. Sterretof van Jeugd van Tegenwoordig en Door de Oog van de Nacht van Flair.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 10 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: Ja. Community Dinsdag vandaag. Een hele goede morgen, regio. We zijn begonnen. We hebben weer een mooie quote om de dag te beginnen. En die quote gaat zo. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Dat is de quote van vandaag. Dus heb jij nog iemand die je graag in het zonnetje wil zetten vandaag? Laat het ons weten via de DM of via de app. En dan gaan we diegene even lekker bellen.
1: Gezellig. Hop, de studio in.
0: Ja, Tim, we zijn gestart met een paar goede platen van ik. Wat heb je nog meer in petto?
1: Ja, ik heb de luisteraars al uitgelegd. We gaan richting de zero's. Tussen 2009 en 2000. We gaan ook naar de 90's. We gaan iets daaronder. We gaan iets uit 2015 draaien.
0: Ja.
1: Dus het wordt gezellig. En veel variatie, maar ja,
0: wordt leuk. Nu verder met Alarm van Anne

0: onze eerste aanvraag alweer binnen. Hey Pieter, fantastisch dat je weer luistert vandaag.
1: Pieter echt staat gezellig. Aan.
0: Pieter staat weer aan. Hij is altijd een vroege vogel, hè?
1: Dat en
0: is
1: we, echt top. Ja, echt wel. Echt zeker weten. En
0: gezellig.
1: Hij geeft door een verzoekplaatje. Madonna plus Charlie XCX met Dance Teria After Hours.
0: Let's go, Pieter. You wanna talk

Ja, Pieter, fantastische aanvraag weer. Ik zei net al, het lijkt echt wel op een goede pluk. Een clubbanger van vroeger. Ik ben benieuwd, heb je hier gedanst? Heb je hier opgedanst in de club? Hebben de luisteraars ook nog zo'n goede clubbanger van vroeger? Of van nu in deze tijd? Let us know, want dan gaan we die even lekker draaien voor jullie. Ja, en dan gaan we nu gewoon lekker door. Dit is Let Me Love You van DJ Snake en Justin Bieber.

0: Stuur wakker met Tim en Ruud.
1: Turn it up.
0: VOS.
2: Ja, en gelukkig wordt het hier ook gewoon heerlijk weer deze week. Dus ciao, doei, adios aan die regen. We gaan gewoon lekker die warmte in deze week.

0: zien.
1: Ja, dit was toch wel even een lekker swingplaatje hoor, Tim.
0: Hey. Die stond hier wel even te swingen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Hé, ik heb dus even een dingetje. Want we zitten nu echt in zo'n omkeerpunt. Het gaat van zomer naar herfst. Hoe voel jij je erbij, Tim?
0: Betreurig.
1: Betreurig.
0: Betreurig, maar ook wel oké.
1: De dagen worden korter. Het wordt donkerder. En we gaan richting de herfst, jongens.
0: Ja, ik voel me wel oké, want als het winter is, dan kan je wel gewoon lekker focussen. Dan heb je niet die afleiding van, oeh, lekker dat zonnetje.
1: De grind season.
0: Ja, yeah, naar het strand. Lekker coronatje, biertje, wijntje, rozeetje.
1: Ja, al die
0: dat
1: afleiding.
0: Dat heb je eigenlijk even niet, want het is gewoon niet zo lekker weer. Ja. En dan zit je binnen eigenlijk ook wel best.
1: Ja. Hey, dat is dus voor artiesten ook een beetje zo.
0: Oké. Okay.
1: Want voor veel DJ's en artiesten verandert er dan ook eigenlijk iets. In de zomer draait het natuurlijk vooral om festivals, Ibiza, buitenfeesten. En vanaf september en oktober begint juist eigenlijk weer dat clubseizoen een beetje. Dan duiken de artiesten en zangeressen en zangers duiken weer de studio in om nieuwe muziek te maken. En dan komt er nog iets moois, want eind oktober heb je Amsterdam Dance Event. Ik weet niet of jij daar, of, ja, wij hebben er wel van gehoord, maar ik weet niet of dat de mensen die nu luisteren daarvan gehoord hebben. Dat is dus zeg maar, in Amsterdam is dat ongeveer in de laatste week van oktober. En daar komt de hele dancewereld samen. Allemaal feesten en allemaal DJ's die met elkaar gaan afspreken daar op die, in die week. Waar wij misschien denken, jammer, zomer is voorbij, begint er voor artiesten eigenlijk gewoon weer een heel nieuw seizoen. Tim, wat staat er voor Skyballers op de planning?
0: Voor Skyballers staat op de planning dat we ook een soort van, een pauze gaan nemen in de muziek, sowieso, die we gaan maken.
1: Ja, maar die komt na oktober pas. Want ja, gaan we eerst knallen op ADE, want we hebben namelijk op woensdag al een evenement. We hebben op donderdag gaan we ergens langs, want wij moeten daar met ons ander bedrijf een setje neerzetten. Dan op vrijdag moeten we draaien, op zaterdag moeten we draaien. Dus we zijn de hele week te vinden hier in de studio, maar daarna gelijk naar Amsterdam.
0: Hoppa. Mooi, inderdaad, klopt. En ja.
1: Dus ik zou zeggen, sing hallelujah van Dr. Alban en let's go.
0: En let's go die winterperiode in.

0: Hey, een hele goede morgen, regio. Mocht je vandaag lekker wakker geworden zijn, helemaal top. Even iets minder, nou, zet jezelf door die lekkere ochtend heen en dan gaan we er weer voor vandaag. Hey, ik krijg dus net een belletje van de ANWB. Die bellen gewoon naar de studio en die zeggen, hey, ik kan het nergens vinden, maar er is iets aan de hand op de N211 tussen Den Haag en Wateringseveld. Daar staat het vast. Maar die werkzaamheden die beginnen pas aanstaande donderdag om 10 uur 's avonds. Maar het staat dus nu al vast, rond de 30 minuten en soms wel langer. Dus mocht je daar nu aan het rijden zijn of weten wat er aan de hand is, laat even weten via de DM of via de app wat daar gebeurd is. Een ongeluk of iets, want we komen er niet uit. Dus laat even weten, is er wat gebeurd? Weet jij wat het is? En dan komen we erachter, want dan kunnen we het elkaar vertellen.
1: En nu door met Get Up and Dance van Clooney. Come on baby when the music play.
2: Wanna see you dance. Get out from your nest.
3: Get up and dance.
2: Get up and dance. Groove, yeah, yeah.
3: Come on little lady.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS Journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
5: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
4: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Morgen!
8: De regio is wakker!
7: Nu jij nog!
8: Daar gaan we weer!
7: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Nou, wij hebben toch van het weekend wat ontdekt? Wist je dat je met ChatGPT kan bellen?
1: Ja, gewoon een één-op-één gesprek.
0: Ja, van het weekend gingen wij naar Dordrecht. Zaten we in de auto met Gijs en die ging met ChatGPT bellen. Toen dacht ik, holy, dat is gaaf. Dat gaan we even doen. Dus ik ga hem even bellen, ja? Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe vibes. Hoe voel je je?
0: Ja, goed. Wij voelen ons goed. Chats, je bent momenteel op de radio en we zijn op zoek naar een hele goede nieuwe plaat.
2: Ah, leuk. Live in de uitzending. Ik zou meteen luisteren naar NPH Warlord. UKG/baseline 135 ppm. Sluit echt aan op jullie Sky Brothers energie.
0: Zo, hey. En hoeveel bakjes heb jij op vanochtend?
1: Warlord.
2: Ik draai zelf op stroom.

0: maar ik denk graag mee in jullie coffee vibes. Hoe sterk is die bij jullie vandaag?
1: Ja, wel 8.
0: Kijk, dat is stevige maandag energie. 8 uit 10, lekker. Dan kun je die BPM al aan, denk ik.
1: Lekker, zegt hij. Hey. Ja.
2: Chat, kan hij hem nog een keer herhalen?
1: Chat, kan jij die plaat nog een keer herhalen voor ons?
0: Ja, dat is NPH Warlord.
1: NPH Warlord.
2: Nou jongens, we gaan vertrouwen op de technologie, hè? Ik heb hem hier.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ik ken hem niet.
1: We gaan hem draaien, Chat.
0: Helemaal goed. Goede keuze.
1: Hey, een fantastische dag vandaag.
0: Jij ook een fantastische dag. Succes in de studio. Als je nog wat wil zeggen
1: tegen de luisteraars, wat zou je dan zeggen?
0: Westland, goedemorgen. Blijf lekker bij die positieve energie vandaag. Kleine stapjes, grote glimlach. En stuur vooral die verzoekjes door. Maak er een mooie dinsdag van samen.
2: Nou, mega, luisteraars. Je hebt hem gehoord. Stuur die verzoekjes in. Nou, we gaan hem even draaien. En fantastische dinsdag. We come through and pass.

0: Het Stimme Luuk.
1: Ja, hiervoor, dit is de aanvraag van ChatGPT. Holy shit.
2: Ja, ja, Westland, je hoort het goed. Dit is de aanvraag van ChatGPT. Holy shit.

0: Dit was Finally. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Stefan is weer bij ons aan tafel geschoven. Tim, kun jij Stefan even openschuiven?
1: Ja, natuurlijk.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Morgen. Hey, ik ben dus even benieuwd, hè, want gisteren kreeg ik te horen van de Nederlandse benzineprijzen zijn het hoogst tegenover België, Frankrijk, Duitsland. Dus ik dacht, nou, dat kan toch niet? Hoe kan nou Nederland 50 cent duurder zijn? Dus ik ging even opzoeken van, joh, wat zou dat nou kunnen zijn? Nou, sowieso is de accijns al hoger hier in Nederland.
2: Dat klopt.
0: Dus dat is één ding. Maar dat is niet 50 cent, dat is 19 cent of zoiets.
2: Ze hebben het de afgelopen jaren hebben ze het extra laag gehouden. Maar dat is er afgegaan eind vorig jaar volgens mij.
0: Ja. Ja, nou zoiets. Want ze hebben wel iets van een korting gegeven inderdaad.
2: Klopt.
0: Maar alsnog zijn die prijzen dus wel extreem hoger hier in Nederland dan in de buurlanden.
2: Ja.
0: Ja, dus ik vond dat gewoon even jammer. Dus ik dacht, ik zoek het eens op wat het nou precies is, dat prijsverschil. Maar en we zullen dan dus duurder gas hebben. En eventueel de tankstations hier in Nederland zullen we misschien hogere prijzen vragen.
2: Zeker. En ik zou lekker op de fiets gaan. Dat is misschien beter.
0: Hey. Goeie tip van Stefan in deze vroege ochtend. Gewoon op de fiets. Ja. Het is zeker nog lekker weer.
2: Nee, maar wat je wel ziet, de dieselprijzen zijn nu ook extreem hoog. En steeds vaker vallen transportbedrijven, zeker die kleintjes, die lijken nu om te gaan vallen door die hoge dieselprijzen.
0: Ja, het is inderdaad een moeilijke tijd als je werkt in de logistiek. En, ja.
1: En dan gaan ze ook nog die startersaftrek eraf halen.
0: Ja, dat klopt. De start heeft ook geen zin, jongens. Hey.
1: Nee.
0: Nou, Stefan. Voor mij, het is inmiddels 8:30, ik zou zeggen. Hier is Stefan met het nieuws.
3: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en looft nu €500 uit voor informatie over wie daarachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 spelletjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade komend weekend uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Molsense Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. En voormalig profschaatster Dione Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda, de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dione finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. En beide schaatsers richten zich nu weer op het komende ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en later kan nog een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en wordt overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er flinke opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking weer toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
1: Ja, we zitten echt in die overgang naar die herfst.
0: Zeker.
1: Maar we kunnen wel nog naar het strand dus vanavond.
2: Het kan altijd. Ik weet niet hoe warm het vanavond nog is, maar gaande kan altijd.
1: Okay.
2: Misschien een lekkere duik.
1: Ja, lekker.
0: Barbecue, jongens.
1: Jij gaat barbecuen vandaag.
0: Ik ga barbecuen vanavond.
1: Oh,
0: lekker.
1: Lekker. Nou goed, voor de mensen die nu denken ook, nou, ik ga even lekker barbecuen. Ik zou het gewoon lekker doen.
0: Ja.
1: Je hebt er nu nog tijd voor. En het is nu nog een beetje warm. En dadelijk gaan we de regen in en aantal soort dingen.
0: En zo. Stefan, bedankt.
1: Stefan, bedankt.
2: Later.
0: Later. Nice.

Ja, wintersport is weer geboekt hoor. Lekker op wintersport. Lekker die biertjes in je hand. Lekker die mooie pistes naar beneden. En hopelijk ook lekker weer. Ik heb er al super veel zin in. Ik hoop de mensen, de luisteraars die ook lekker op wintersport gaan weer dit jaar, dat die er ook heel veel zin in hebben. Ik kon het niet laten om Sweet Caroline te draaien. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Nu gaan we weer door met muziek van Freddie Mercury. Sometimes.

0: Tijd voor de tip van Flip.
1: Yes, Tim. Dolle
2: tip
1: dinsdag, noem ik het maar even nu. Voor de tijd voor de tip van Flip.
2: Dolle dinsdag, tip van Flip.
1: Ja, ik heb hier dus weer een tip. Luisteraars. We hadden het net al heel even over die benzineprijzen. Dat in Nederland is het zo duur. 50 cent duurder dan België. Nou, dat is gewoon niet normaal. En ik dacht, is hier misschien een tip over te vinden? En ik heb die tip gevonden.
2: Ja. Nu heb je natuurlijk echt alle luisteraars, hè?
1: Dat snap ik. Maar dat is ook precies mijn bedoeling. Want het gaat hier over extra benzine tanken. Zonder extra ervoor te betalen, hè? Dan, hè? Komt-ie. Hang jij na tanken altijd je pistool meteen terug? Tim?
2: Nou, ik wacht eigenlijk altijd. En dan ga ik zo met mijn auto duwen. Zodat ik nog even wat... Dat de benzine allemaal zijn plek krijgt. En dan doe ik nog even extra erbij.
1: Oké, extra...
2: Zoveel mogelijk in één keer
1: extra
2: tanken.
1: Erbij. Maar als je dan klaar bent...
2: Ja, dan doe ik hem
1: dan
2: terug.
1: Dan doe je gelijk terug, toch?
2: Ja.
1: Oké, let op. Zonde, want je pistool... Wat in je pistool en het slangengedeelte... blijft heel veel benzine zitten... waar je gewoon al voor betaald hebt. Trek daarom de slang na tanken helemaal uit de pomp en schud het pistool leeg in een klein maatbekertje.
2: Maar er zit toch zo'n stoppie op?
1: Of bijvoorbeeld, Tim, luister dan naar de tip.
2: Oh.
1: Want dit kan je vervolgens simpel in je tank of in een jerrycannetje gieten. Wel even opletten dat je het pistool niet indrukt, want die benzine betaal je natuurlijk wel.
2: Oh ja.
1: Benzine is al duur genoeg, dus op deze manier ben je geen dief van je eigen portemonnee.
2: Kijk,
1: dus ik vond het eigenlijk wel een hele goeie, want ja, misschien heb je wel die stop, maar ik geloof dat die stop ook gewoon kan zitten. Ja, in die slang zit dus gewoon nog benzine, zeg maar.
2: Ja.
1: Want hij pompt natuurlijk in één keer door die slang heen. Dus ik zou het gewoon proberen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ga het volgende keer proberen of dat er echt wat uitkomt. Want
2: ja,
1: het zou toch wel gewoon lekker zijn om nog even die extra milliliters te pakken daar zo.
2: Ja, dus elke keer, dus voor deze tip heb ik dus altijd een paar mensen gesponsord. Met mijn geld.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Want de eerste paar... heb ik gewoon betaald.
1: Ja, klopt, inderdaad.
2: Oké,
1: nou helemaal gelijk in. Dus volgende keer, als je iemand die hele slang uit dat ding ziet trekken...
2: Niet raar kijken.
1: Niet raar kijken, het is gewoon
2: efficiënt
1: voor
2: omgaan.
1: Je eigen portemonnee heel goed.
2: Oké, mooi. Wow, goede tip, Luc. Bedankt.
1: Ja, thanks.

echte UK Garage klassieker. En ruim 25 jaar later kreeg die een compleet nieuw leven. Afgelopen vrijdag kwam namelijk een nieuwe versie uit samen met Charlie Shell. Op het Nederlandse label Amada Music. Hey Amada. Het origineel, nu getrokken naar 2026. Dit is Kirstine Blond en Charlie Shell, Love Shy. Let's go.

was de nieuwe versie van Love Shy van Christine Blond en Charlie Shell. En nu verder met de aanvraag van de oprichter van Amada Music, Arjen van Buren, Here in My Arms.

0: Ja, dit was de aanvraag van Dion van De Electricians. En we gaan zo door met nog een aanvraag, ook van Dion. Ja, als je er gewoon twee wilt doorsturen, ja, dan doe je er toch gewoon lekker twee.
1: Ja, stuur er toch twee door.
0: Dan stuur er gewoon lekker twee. Alleen maar gezellig. Mooi, is goed. Het is bijna 9 uur. En leuk dat je luistert naar Wakker Worden met Tim en Luc.
2: So slowly, time goes by, so slowly. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS.
3: Tim en Luc. Ja, brothers, zet je ochtend
2: aan. Lekkere muziek.
3: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
3: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
3: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
5: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als jij in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
4: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
6: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
4: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen de regio is wakker.
9: Met Tim en Luc.

Oké, vrouwen, we gaan los. Achter het bureau, of gewoon stoer op de werkvloer, of in de vrachtwagen. Alle vrouwen voel je aangesproken. Let's go, zing een beetje mee.

0: en drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
1: Hey. 8:45. Een hele goede morgen, regio. Dit is Wakker Worden met Tim en Luc. En wat een heerlijke ochtendshow. We hebben veel aanvragen gehad. Jullie zijn lekker wakker, dus dat is echt helemaal top. Credits naar alle luisteraars vandaag. Dan nog even dit. Heb je ooit wel eens gehoord van een file op het water, Tim?
2: Ja, tijdens dat Amsterdamse gebeuren. Dat elke 5 of 3 jaar terugkomt.
1: Sail of zo heet dat, ja.
2: Dat is best wel een
1: Drukke bedoeling.
2: Een drukke bedoeling, ja.
1: Of hier zoals het een mooie zomerse dag is in de Westlandse wateren.
2: Ja,
1: is het ook wel eens druk.
2: Corso.
1: Is het ook wel eens druk, ja. Dat is een hele lange file die vaart.
2: Maar daar hebben we het denk ik niet over.
1: Nee, we hebben het hier over een opvallend nieuwtje uit de regio. Er is namelijk een gigantische superjacht onderweg naar Rotterdam.
2: Van wie is die?
1: Het schip heet Love. En hij is maar liefst 80 meter. 80 meter. Dat is niet echt meer een formaatje van een sloep. Waarmee je even door het Westland heen vaart. Dus mocht je hem voorbij zien komen richting Rotterdam, dan weet je wat het is. En mocht de eigenaar toevallig luisteren, wij hebben nog wel 2 DJ's beschikbaar voor op je volgende feestje op de boot.
2: Ergens in Ibiza of zo, geen probleem.
1: Nou ja, Rotterdam.
2: Rotterdam.
1: Laten we, wij gaan wel even op die boot staan, hoor.
2: Ja, natuurlijk.
1: Geen probleem. Ik ga even, want is het al bekend wie de eigenaar is van die boot? Wie is de eigenaar? Even kijken, er staat hier momenteel geen betrouwbare openbare informatie. Dus
2: we weten
1: niet wie de eigenaar is. Maar mocht je toevallig luisteren, DJ's staan hier in de studio's.
2: Ja.
1: Dus wie weet.
2: En waar vaart hij heen, Luc? Waar wordt hij heen gebracht?
1: Hij vaart naar Rotterdam, Tim.
2: Hij vaart naar Rotterdam, oké. Dus voor mensen die hem willen zien, zoek hem even op. Op westlanders.nu kan je teruglezen waar we het over hebben. En als je dat interessant vindt, ga zeker even kijken. En nu gaan we verder met muziek van Bruno Mars.
1: Mooi ding, joh. Echt een mooi ding.
3: I

Ja, zo zie je maar. Als je groot blijft dromen, dan kan het echt gebeuren. 80 meter, mooie jacht, leuke feestjes. We zetten door. I need your love van Shaggy.

0: Ja, en inmiddels is het 9:30. Tijd voor een bakkie, maar ook tijd voor Stefan.
1: De nieuwsupdate.
2: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en looft nu €500 uit voor informatie over wie daarachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 spelletjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. En voormalig profschaatster Dione Voskamp uit de Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dione finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsters richten zich nu weer op het komende ijsseizoen. Het weer nog. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er flinke opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later op de dag neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Super, dankjewel Stefan. En die jacht, die heeft het nieuws niet gehaald vandaag.
3: Nee, maar ik heb dat uitgezocht. Jullie kwamen er net mee. Ja. Hij vaart tijdens de huidige... waar hij gaat nu naar Rotterdam. Ja. Het gaat allemaal over binnenwateren. Dus ongeveer Okay. Onder andere via Alphen aan de Rijn. Hij gaat later wel proefvaart houden op de Noordzee. Maar dat is nu nog niet.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, dus je zou hem voorbij zien kunnen komen... varen.
0: Ja, hij is zeker hoger dan het gemiddelde gebouw van Driehoog.
3: Nou. Dat zal best, ja.
4: Aan de slag. Dit is jouw kickstart.
5: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de DOS.

0: gestormd. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Helene.
1: Ik kwam even een bokkie doen, jongens.
2: Ja, en Helene is geen onbekende, hè, want het is gewoon de vaste boswachter van de WOS.
3: Ja, zeker.
2: En ze had die goede aanvulling op die tip van... Met
3: tip van Flip, ja. Ging over die bloemen. En toen daarna ook nog...
1: Tegen de katten
3: was dat.
2: Dat geurtje tegen de katten.
3: Kattenkrap. En toen had ze nog een goede aanvraag van Careless Whisper. Die was ook goed.
1: Ja, met onze trouwdag.
3: Is die nu goed bevallen?
1: Zo, ja. Hij zat in Italië en hij kreeg allemaal appjes van mensen. Van, er wordt een nummer voor jou aangevraagd. Dus dat was wel heel erg leuk.
3: Maar dat
1: was erg romantisch. En ik heb nu echt een plaat helemaal uit je dak gaan. En die wou ik even gewoon aan Ad weer opdragen. Want die zit aan de keukentafel te wachten tot die plaat voorbij komt.
3: Ja, Ad, als je het hoort en luisteraars, als je deze hoort... moeten we echt even losgaan op deze mooie dinsdagochtend.
2: Ja, ik zou zeggen, Helene, gooi hem erin.
1: Van Halen met Jump.
2: Oké. Okay.

0: Ja, ja. En voordat we eruit gaan zometeen, gaan we eerst nog even een aanvraag van Kevin doen. Kevin die komt hier en die zegt: kunnen jullie de Emptiness Machine draaien van Linkin Park? Tuurlijk kunnen we dat.
1: Tuurlijk kunnen we dat, Kevin. Hier gaat-ie.
0: Voor alle liefhebbers van Linkin Park, we gaan even uit ons dak.

0: kickstart.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
2: Op de
3: DOS. Yes. Regio, luisteraars, dit was hem weer. De ochtendshow Wakker met Tim en Luc. Bedankt voor het luisteren vandaag. En ik hoop dat die pakjes lekker zijn. Maar ook dat je goed bent opgestaan. En dat deze dinsdag gewoon van jou is. Nou, wij gaan eruit met Give Me More van Sky Brothers. Nog even wat extra energie om deze dag lekker te laten flowen.

0: leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thuis.
1: Op je werk.
2: Op je werk.
3: En in de auto.
4: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
5: WOS.
4: Thuis in jouw regio.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws, voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, weten dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenka@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: de radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag.
7: Getting ready for the lunch voor de dinsdagmiddag 29 september. Goedemiddag.
8: De WOS Lunch.
7: En dan gaat hij tot 2 uur.
8: Jeroen van der Kei.
7: Lunchen met de WOS en muziek van De Bouwsa.

0: De Bousa en Magnetic hoorde je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze dinsdagmiddag. 29 september op de kalender, het is 12 uur geweest. Vrienden, vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaai.
0: En hartelijk welkom bij een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Een auto die afgelopen weekend uitbrandde aan de Ververij in Maassluis is volgens de eigenaar bewust aangestoken. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren. Er is €500 uitgeloofd voor degene die kan vertellen wie er achter deze daad zit. Je leest er meer over op WOS.nl, in de WOS-app. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws. Natuurlijk ook hier op deze zender. Maar eerst de hoogste tijd om de boterhammen er lekker even bij te pakken. Dus doe dat vooral en smakelijk eten.
1: Pak mij.

0: be with you.
1: De lunchtafel van de WOS met Ruben Hillen en 20 Seconds bij de WOS. In de WOS lunch natuurlijk niet alleen het laatste nieuws, maar ook fijne muziek. Duiken de catacomben in voor zo'n lekkere track. Muzikale parel die we straks iets na 2:30 weer gaan afstoffen. Heb je daar een suggestie voor? Je kan altijd even een WhatsApp-berichtje de studio in slingeren. Dat kan via 0174-446600. 0174-446600. Of een mailtje radio@wos.nl. Verder in dit programma natuurlijk ook het lunchpakket straks iets na 12:30. En verder hoor je Benson Boone en nu Coldplay. Dit is A Sky Full of Stars.

rest in peace. De lekkerste van de regio. De WOS Lunch, Benson Boone, hoor je met In The Stars. Kijk even naar het weer van vandaag. Ja, prima dagje vandaag. Hè. Zon overgoten. Het is een hele mooie nazomerse dag eigenlijk, zo eind september. Temperatuur die komt vandaag uit in de regio zo rond de 25 graden. Vanavond dan blijft het nog lekker lang lekker. De komende nacht koelt het af naar zo'n graad of 17. En morgen dan opnieuw een lekkere nazomerse dag. Veel zon, maximum temperatuur. Ah, weet je, we doen er gewoon nog een duitje bij in het zakkie. Richting de 27 graden.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Natuurlijk op de WOS met in het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Het muzikale beleg voor op je boterham bijvoorbeeld. Want het lunchpakket komt eraan zometeen in het vervolg van de WOS Lunch. Eerst eventjes bijkletsen de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het nieuws van half 1.
1: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de Ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Europe. En de final countdown hoor je hier aan de lunchtafel van de WOS.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag op deze dinsdag smeer ik je bammetje gewoon weer met uitstekend muzikaal beleg erop. En vandaag zit er vandaag op die boterham Tina Turner, Missing You. Brian McFadden komt er ook aan, Real to Me. En eerst Olivia Dean op je boterham. Dit is So Easy. Smakelijk eten.

Het muzikale beleg voor op je boterham. Je hoorde Olivia Dean, Brian McFadden en dit was Tina Turner op de radio. Morgen iets na 12:30 een vers lunchpakket hier op deze zender. Zo'n lupaatje. Dus als jij zorgt voor de bammetjes, zorgen wij hier bij de WOS natuurlijk voor dat beleg. Hier aan de 26 meter lange lunchtafel met Nea nu. Dit is Sam C.

Blimey Fischer bij de WOS. Rise to the Occasion hoorde je hier op deze dinsdagmiddag. Met zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen het nieuws van 1.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De WOS. 1 uur geweest. Goedemiddag.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met Blue Now onderweg naar muziek van Bruno Mars.

0: Blue Nile en Tinseltown in the Rain hoorde je hier op de WOS. Net als Bruno Mars en All My Soul. Het is 1 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij. Even lekker een beetje bijkletsen, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, deze week staat in de Maassluisse gelederen, bekend als de week van de Furiade. Richting het Maassluisse feestje, daar krijgen 6 plekken in Maassluis een eigen stadspin. Ervaar Maassluis brengt de eerste 2 van deze speciale speltjes uit tijdens de 45e Furiade. Je leest daar meer over op wos.nl. Pin me er niet op vast. Maar zometeen om 1:30 wel weer een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder in dit uur samen de catacomben in voor de lekkere trek. Muzikale parel gaan we samen afstoffen. Heb je een suggestie? Laat het maar weten via WhatsAppie 0174-446600. En ik heb net een mailtje binnengekregen. Dat komt van een basisschool uit Schravenzanden. Die doen mee aan een actie. Nou, daar gaan we zo meteen eens eventjes over verder kletsen. Want daar willen we meer over weten. Als mensen de moeite nemen om te mailen, dan de hand komen we daar natuurlijk niet aan. Dus dan kijken we zo even samen naar. En verder hoor je dit uur muziek van Big Country. Sommier ook onderweg. En eerst is dit Grace Kelly.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Big Country en Look Away hoorde je hier op deze dinsdagmiddag bij de WOS. Hartelijk welkom aan de lekkerste lunchtafel van de regio. Hij staat voor je gedekt iedere werkdag tussen 12 en 2. En dat betekent dat we samen nog een beetje zo kunnen natafelen, een beetje uit kunnen buiken, een beetje keuvelen over het nieuws. Dat is wel leuk, gekregen een mailtje binnen via radio@wos.nl van groep 8 van OBS, de driekleuravonturier uit Schravenzande. Zij schrijven dat ze meedoen aan de textielrace in het Westland en het doel is om zoveel mogelijk textiel in te zamelen. En daarom hebben ze een vraag aan ons. Nou, eens even kijken. Zouden jullie misschien een oproep op de radio willen doen voor onze textielrace? Mensen kunnen hun textiel dan bij ons op school inleveren in een dichte vuilniszak op maandag, dinsdag en donderdag tussen 3:30 en 4:30 bij OBS de driekleuravonturier tot en met donderdag 8 oktober. Dat is volgende week. Als onze oproep op de radio komt, nou, dat is inmiddels alvast gelukt, krijgen wij als groep extra punten. De groep die het meeste textiel inzamelt wint een schoolreisje naar Nemo. En dat lijkt ons natuurlijk superleuk en daarom willen wij heel graag winnen. Zouden jullie ons alsjeblieft willen helpen door deze oproep op de radio te delen? Alvast heel erg bedankt. Groetjes, groep 8 van OBS, de driekleuravonturier uit Schravenzande. Nou, bij deze. Die punten voor die radiooproep die is alvast binnen. Nu textiel nog. En dat kun je dus brengen maandag, dinsdag en donderdag tussen 3:30 en 4:30 bij je OBS de driekleuravonturier. Nou, bij deze groep 8, heel veel succes met de actie. En laat even weten hoe het afloopt, hè. Willen we natuurlijk dan ook wel weten. Zometeen hoor je Miles Smith en Niall Horan. En dit is eerst One Republic bij de WOS. Dit is Runaway. Run.

Miles Smith en Niall Horan op de WOS Drive Safe was dat hier tussen de middag. In het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Die oorspronkelijk komt, die lekkere track uit 1965.

0: Nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de Ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speldjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dark Amber bij de WOS. Good to be was dat.
1: De WOS lunch. Lekkere track.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. De lekkere track. Mijn liefste. Ja, dat is dan de Nederlandse vertaling. Oorspronkelijk komt de plaat uit 1965 en werd toen in Nederland eigenlijk nauwelijks een hit. 15 jaar later gebeurde er iets bijzonders. Diezelfde opname werd opnieuw uitgebracht en bereikte alsnog een nummer 1. Ja, de zanger Jay Black die moest zelfs snel muzikanten bij elkaar zoeken, omdat de originele groep inmiddels uit elkaar was. De lekkere track van vandaag brengt ons dus oorspronkelijk terug naar 1965. Jay and the Americans, dit is Caramia.

Sia en Cheap Thrills hoorde je bij de WOS. Daarvoor de lekkere track van vandaag. Jay and the Americans, Calamia. Ja, 15 jaar lang wachten op een nummer 1 hit. Ja, dan moet je wel van hele grote huizen komen en ontzettend veel geduld hebben. Maar het is net als wijn. Als je het lekker laat rijpen, dan komt het allemaal dik in orde. Wordt het alleen maar lekkerder van. En over lekker gesproken, morgen iets na 1:30 weer die catacombe in voor een lekkere track. Zo'n muzikale parel, heb je een suggestie? Laat het me weten. Je kan een WhatsAppje sturen via 0174 446600. Of een mailtje radio@wos.nl.

The Trucks, Wild Thing. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zometeen nog veel meer muziek in jouw regio voorbij komen. Met een bakkie koffie, Amy Winehouse, Status Quo, Damian de David, Eternal. En ook Kensington ga je horen zometeen hier. Net als het laatste nieuws uit de regio. Wat je vanavond ook weer ziet om 6 uur bij de WOS op TV. Ik zou zeggen, maak er een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag. Just

0: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van de familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dans lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en looft nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws, voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skiermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam over Schie. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blokje Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws, voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven... met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws, voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.

0: FM. 876. WOS.
1: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en looft nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skiermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de Ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van 's-Gravenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je in het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de Pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Tim en Luc, ja, brothers, zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
2: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
2: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
5: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
4: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
6: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
4: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van WOS Sport.
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en looft nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de Skiermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
4: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
0: WOS.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws, voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
4: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
3: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
4: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
3: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tussen.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

Männern, mein deutsches Volk, wenn du die

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.